0: La kan ons land een paar meer omhangen.
1: Ik verzoek je vriendelijk om op te staan.
0: En ons te passen de een palabra de oración.
1: Wij zullen overgaan tot gebed.
0: Si voque hoy rudia, así es aquí, libremente.
1: Het is toegestaan om op uw knielen te buigen, als u dat wilt.
0: En ons te cerren onze ogen.
1: We sluiten onze ogen.
0: Para nos voor oren.
1: Zodat we in het gebed gaan.
0: Tata di amor.
1: Liefdevolle Vader.
0: Nos te llamamo danki, Señor.
1: We zeggen u dank, o Heer.
0: Sobre batrese nos akinanan.
1: Omdat jij ons vandaag hier naartoe geleid hebt.
0: Protejanos.
1: We zijn u dank voor uw bescherming.
0: Wa cuidanos durante intero dia.
1: Dat u voor ons gezorgd hebt gedurende de hele dag.
0: Y hasta nos aquí, Señor.
1: Hier staan wij, Heer.
0: Tata.
1: Heer.
0: Dank je voor lo que cobajasi pa nos durante intero siman aquí, Señor.
1: We zeggen u dank, o Heer, voor al hetgeen dat gij voor ons gedaan hebt gedurende deze week.
0: Tata di amor,
1: liefdevolle Vader,
0: nosta akinanan atrobe, Señor, gozando.
1: We zijn vanavond wederom hier, o Heer, genietende
0: die predikasi nanko tatini
1: van de preek die vandaag gebracht zal worden door uw dienstknecht.
0: Jesun jawe, Señor,
1: en zij die hier zijn, o Heer,
0: nosta sigur tambe, Tata.
1: We zijn ervan zeker
0: que tambe lo bendicionanos cada uno.
1: Dat jij elk een van ons zult zegenen.
0: Tata di amor.
1: Liefdevolle Vader.
0: Trece tur lo gente nan comesterta aquí nanan, Señor.
1: We vragen u dat jij een ieder die nodig is vandaag hier naartoe brengt.
0: Tata.
1: Vader.
0: Protejanan.
1: Wilt jij hen beschermen terwijl ze hier komen?
0: Sobre no saco nanta wordus trobapa llega.
1: Want wij weten nog weer dat de Satan bezig is om ze tegen te houden om hier vanavond aanwezig te zijn.
0: Pero nano por cubo, Señor.
1: Maar de Satan kan niet tegen u, Heer.
0: Que se nos tapidibu, Tata.
1: Daarom vragen wij u, Heer.
0: Atrobe.
1: Wederom.
0: Cada uno que me esterta aquí nan aue noche.
1: Dat elk een die vanavond hier aanwezig zou moeten zijn.
0: Trece nan aquí nan, Señor.
1: Vragen wij u dat gij ze hier naartoe brengt.
0: Y tata, mi tapidibu un bendición especial arriba nos orador.
1: En Vader, wij vragen u een speciaal gebed voor onze predikant Ramirez, voor die vandaag de dienst zal leiden van, voor ons.
0: Pasobra tata bosa.
1: Omdat gij, Vader, weet.
0: Eta wordu trecena un forma con nanta manda flecha nan riba je.
1: Vader, omdat de Satan niet bespaard.
0: Tapesei, Señor, nos tapidibu grandemente, Tata, pabo protegele.
1: Daarom smeken wij uw Heer op een nadrukkelijke wijze bescherming voor hem.
0: Turesaki nos tapidi.
1: Dit alles bidden en smeken wij u.
0: In nombre di Cristo Jesus.
1: In de naam van Jezus Christus.
0: Amen.
1: Amen.
0: Buonocci, buonocci.
1: Goedenavond iedereen.
0: Bombini.
1: Welkom.
0: Awe noche tambe.
1: Wederom vanavond.
0: Na nos campaña.
1: Welkom bij de avond van onze campagne.
0: Pero tambe un buen noche.
1: Ook een hele goede avond.
0: Riba nos rumanan riba livestream.
1: Voor zij die ons volgen via de livestream.
0: Zullen we hen groeten?
1: Ja, we zullen ze groeten.
0: Buen noche livestream. Contento que vos han tambe ta con nos.
1: Goedenavond, livestream, zij die ons volgen. We zijn heel erg blij dat u vanavond ook wederom met ons bent. Nou, u kunt ervan zeker zijn dat vanavond weer een avond zal zijn als de andere avonden.
0: Amen.
1: Amen.
0: En nos taban sigue mesora con nos cápsula de salud.
1: We gaan.
0: Awe noche también te voy a presentar para nuestro man Janine Meriana.
1: We gaan gelijk over naar onze gezondheidscapsule die gebracht zal worden door zuster
2: Janine.

Een hele goede avond, iedereen. Vandaag zal ik nou die bij de eerste wet weer herhalen wat wij zaterdag hebben gekregen. De eerste wet van de mentale gezondheid, dat was oorzaak en gevolg. Daarna hadden wij de tweede wet, was de wet van keuze. De derde wet, dat hadden wij gisteren. Amen. Iemand heeft het onthouden. Vandaag gaan wij naar de vierde wet. En dat is de wet van rust. De Bijbeltekst die dit ondersteunt, vinden wij in Matteüs 11, 28. Het zegt: kom naar mij, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal jullie rust geven. De kern: de geest kan niet goed functioneren zonder rust. Rust herstelt helderheid, vrede, geheugen en emotionele kracht. Toepassing: rusten is geen zwakte. Het is gehoorzaamheid aan een mentale wet. Slaap op tijd. Verminder overprikkeling. Wat wordt daarmee bedoeld? Overprikkeling is alles wat wij doen of gebruiken die onze slaap, onze rust stoort. Bijvoorbeeld, te laat naar bed gaan. Televisie kijken in onze kamer, op onze telefoons, blauwe licht. Dat verstoort allemaal onze rust. Neem momenten van stilte en geef je brein tijd om te herstellen. De vraag is: respecteer je je behoefte aan rust? Of dwing je geest voorbij haar grens? Ik wil dat jullie deze vraag meenemen weer naar huis. En ik wil er nog iets aan toevoegen. Want hoe kan ik mijn rust soms, zonder dat wij het weten, kunnen wij onze rust storen door te zeggen: ik ga gospelmuziek luisteren, terwijl het mijn tijd is om te gaan rusten. Maar zelfs dat stoort onze brein. Dus soms, de dingen dat wij denken dat wij goed doen, kan toch wel verkeerd overkomen voor onze gezondheid. Dus laten wij dus dat ook onthouden, proberen regelmaat te hebben in onze rusttijd. En ook niet te laat eten. Altijd dus op een regelmatige tijd naar bed. Dat was dus mijn presentatie van vandaag. En morgen verwacht ik jullie weer. Want het wordt elke dag is een spannende deel. En laten wij dus onze hersenen trainen. Want morgen kom ik weer vragen wie dit allemaal heeft onthouden.

0: Ne momento nan akimi romana, nos tabai pa e collecta per promeco nos dona nos ofrenda nan, te pidi guerriero nan tami pa stembai, nos ta banlesa un versículo.
1: We gaan over voor het ophalen van onze offers. En voordat we dat doen, willen wij onze strijders van gebed vragen om naar voren te komen. Maar we hebben ook een Bijbeltekst die we voor u willen lezen.
0: En de Bijbeltekst staat in Hechos 4.
1: En onze Bijbeltekst wordt gevonden in Handelingen 4, vers 12.
0: Het versikel is Hechos 2. Y esta vez así aquí. Y no tiene salvación de ningún otro pasobra, no tiene voz de cielo, ningún otro nombre que aguardo tu nana gente para medio de cual nos mester guardo salva.
1: Handelingen 4 vers 12 in het Nederland is: en de behoudenis is en niemand anders. Want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven waardoor wij moeten behouden worden. Amen.

0: casa llega, casi el momento. Nos van a escuchar palabra, pero prométese nos.
1: We zijn bijna aan het eind. We zijn bijna genaderd bij het moment dat wij het woord van God zullen ontvangen.
0: Yes, pero nos prestim tabay dona nos e cantica esperanza ta Jesus.
1: Maar onze prijsteam, maar onze prijsteam zal haar fantastische lied ten gehoor brengen.
0: Nos cantica tema.
1: Esperanza de Jesus.
2: Anuncia mais bonita do Rubiá, pero no te prijsteam também cante. Nos estaban cantando.
0: Amém, amém.
2: Nos despedimos de dar-nos lanta para. E quando diga aqui que ora que nos cava o coração com o rinca com nós da banglada para junto. Mas não está minha esperança só. É da boa esperança, nossa esperança, com Cristo Jesus, bom? Nenhum outro.

0: de verdad a Jesús.
1: The hope is daadwerkelijk in Christus Jezus.
0: Nos cabeça tamba, nos voo será eterno, Senhor.
1: Eeuwige Vader.
0: Dank u.
1: Dank u wel.
0: Dank u para hecho que nos corazón tapati.
1: Bedankt dat ons hart mag kloppen.
0: Y nos pulmón te funciona,
1: Señor. En dat onze longen kunnen functioneren.
0: Dank u para permitir que nos está entrestando ta vivo, Señor.
1: Bedankt dat wij onder de levenden mogen zijn.
0: Nos pide que nos noche, Señor.
1: Vanavond, o
0: Heren,
1: zijn wij voor u met grote verwachtingen.
0: Nos que tende, bobo, Señor.
1: Wij willen uw stem horen.
0: Nos que mire, bobo,
1: wij willen uw wil zien.
0: Sáquenos por de lugar aquí, Señor.
1: Laat ons gaan uit van deze plaats.
0: Por convicción,
1: met de overtuiging.
0: Por Jesús, ta único esperanza,
1: dat Señor. Jezus de enige hoop is.
0: Ta nos oración en nombre de Jesús.
1: Is ons gebed in Jezus' naam.
0: Amen.
1: Amen.
0: Os presenta.
1: U mag weer plaatsnemen.
0: Jesús es tu única esperanza.
1: Jesús es de
0: mi única esperanza.
1: Laat me de handen zien voor degene die
0: dat geloven. Dice que mí, dice Jesús es tu única esperanza.
1: Zeg degene naast jou, Jezus es de enige hoop.
0: No tiene otro.
1: Er is geen andere.
0: Me tiene un par regalo aquí.
1: Ik heb een paar cadeautjes hier zo.
0: Como que entregar.
1: Ik wil ze weggeven.
0: Pero me quedo con nuestro amigo en Evoranga.
1: Maar ik wil het geven aan onze vrienden.
0: Tiene un de nuestros amigos en cabine que en
1: is er een van onze vrienden die hier al drie dagen aan ingesloten is gekomen?
0: Kom maar naar voren.
1: Zijn er nog meer van onze vrienden?
0: Ja, ze nemen het meer over je zeker.
1: Als u naar voren komt, zie ik u van
0: dichtbij. Applaus voor ons, inderdaad.
1: Een applaus.
0: Oké. Dank je, hermano. Te spelen, kom te spelen, pas aan mijn jongens, kijk erover.
1: Ik verwacht jullie morgen weer.
0: Oké. Me tiene un regalo aquí.
1: Ik heb een cadeau hier.
0: Voor een amigo. ¿Qué habéis dicho? ¿Cuál de los amigos no viene para promover via hoy?
1: Welke van onze vrienden is hier voor de eerste keer?
0: Promover via para tener lugar. Nunca podré tener lugar.
1: De eerste keer dat je hier bent.
0: No. ¿No tiene ni un persona que viene para promover via hoy?
1: Niemand die hier voor de eerste keer is.
0: ¿Dónde está?
1: Waar is hij?
0: Me invitación pregunta simple.
1: Kom maar.
0: Espanta, bien. Me invitación una pregunta.
1: Ik wil je een simpele vraag stellen.
0: Bien.
1: Kom maar.
0: No, bien, nos hace una pregunta.
1: Wij hebben een simpele vraag.
0: Sí. Te pone un tu, te pone un tour un tu. Pero más que su cara, pues si tiene coraje.
1: U straalt moed uit.
0: Ja, kom op, we kunnen zo over de Bijbel.
1: Nu daar je veel van de Bijbel weet.
0: Ik kom het niet meer doen.
1: Waar ben je bang?
0: Oké, okay. Maar dat is een simpel die Bijbel.
1: Ik stel jou een simpele Bijbelse vraag.
0: Quanto bon nombre?
1: Wat is je naam?
0: Quanto bon
2: nombre?
1: Hoe heet je?
2: Miosotis.
0: Ate. Maar mira, Miosotis, wat is fantastisch, hoor. Pregunta simpel.
1: Vol angst ben je gekomen, maar
0: met het is pregunta, met een regalo, maar je niet bij.
1: Ik heb nog één cadeau en ik wil er niet mee naar huis.
0: Un amigo de nos,
1: Eén van onze vrienden, wie wil het?
0: De nos amigo quiere?
1: Welke van onze vrienden wil het? Kom het maar halen.
0: Ik ga maar hier deze man. Oké. Paar ze keer. Een applaus voor je vrouw.
1: Een applaus.
0: Dios bendicionado.
1: Bedankt dat u bent gekomen.
0: Y no está claro, mana.
1: En wij zijn klaar.
0: Papaya worden mensaje.
1: Om nu in de boodschap te gaan.
0: Ik heb een commissaris voor de woorden aquí.
1: Laat mij u eraan herinneren.
0: Mañana noche.
1: Morgenavond.
0: Ya razón.
1: Es
0: no se corta semana dos.
1: Morgen kappen wij de week in twee.
0: Así no está. Bueno, porque de sin bien.
1: Dus je moet komen.
0: Si va bien ayer, awe.
1: Als je gisteren bent gekomen en vandaag.
0: Mañana voy a estar bien.
1: Moet je morgen komen.
0: Tema speciaal.
1: Want morgen is het onderwerp speciaal. Het vult de afgelopen dagen aan. En wat is de titel? Het gevaar van de vrijheid om te kunnen kiezen. Weet u hoeveel gevaar er is in de vrijheid om te kiezen? Als je dat niet weet, God zal morgen met je spreken.
0: Bueno,
1: dus je moet komen.
0: Si bo no bin toch.
1: Als je niet kan komen, kom
0: toch.
1: Kom om te kijken wie niet is gekomen.
0: Si malo, reprendebo malesa.
1: Als je ziek wil worden, bestraf jouw ziekte.
0: Si bo muri, posponebo morto.
1: Als je wil sterven, stel je dood uit.
0: Jesus di algo sumamente importante di
1: Want Jezus is iets heel belangrijks om je te vertellen. Wanneer je bent gekomen, dan ga je zeggen, oh, nu begrijp ik het. Want Jezus is goed. Vanavond is ons thema.
0: Nothing otro camino para salvación.
1: Er is geen andere weg tot redding.
0: Nothing.
1: Er is niet.
0: Amen.
1: Amen.
0: Nos te recetero, Señor, acompáñanos ahora.
1: Eeuwige God, vergezel ons nu.
0: Permite que el Espíritu de Dios move de persona para persona.
1: Staat toe dat uw geest gaat van persoon tot persoon.
0: De mente para mente.
1: Van verstand tot verstand.
0: Y convéncenos, Señor.
1: En overtuig ons, Heer.
0: Que Jesús te camina.
1: Dat Jezus de weg is.
0: Es verdad.
1: De waarheid.
0: Y es vida.
1: En het leven.
0: Dat is onze oración en nombre de Jesús.
1: Is ons gebed in Jezus naam.
0: Ayer anoche.
1: Gisteravond.
0: Buena mesa mira, Romana.
1: Je hebt zelf gezien. Dat de Bijbel ons heeft laten zien
0: enemigo está real.
1: Dat onze vijand werkelijk is. En hij is levend. We hebben, als u herinnert, hebben we iets benoemd.
0: El plan satánico de Satanás.
1: Het satanische plan van de Satan.
0: Quella visa,
1: hij heeft gezegd
0: está por su trono,
1: dat hij zijn troon zal
0: vestigen
1: naast dat van de Allerhoogste.
0: Así está,
1: zo is het.
0: Si es que este trono,
1: als hij een troon wil hebben, heeft hij inwoners nodig. Mensen om hem te dienen. Een koning zonder mensen is geen koning. Een rij is een koning. Maar hij heeft mensen die hij kan, over wie hij kan heersen. Hij zegt, ik ga mijn troon hoger stellen. Dus hij heeft mensen nodig. In werkelijkheid kan de duivel het niet maken. God alleen kan dat. En de vraag is, hoe gaat hij zijn mensen bereiken? En gisteravond hebt u gezien hoe God heeft laten zien hoe de twee enige mensen die God geschapen heeft in de wereld,
0: Adam en Eva,
1: Adam en Eva.
0: Satanás, aha, sinan kere.
1: Satan heeft hun doen geloven.
0: Oren dan komen.
1: Dat wanneer ze eten. Dat ze zullen worden als God.
0: Finalmente, Romana.
1: Uiteindelijk.
0: Dios rañeta tomó decisión.
1: Heeft God het besluit moeten nemen.
0: Pasaka Adam con Eva.
1: Om Adam en Eva eruit te zetten.
0: Voor die ding. En of die Eden.
1: Vanuit het Hof van Eden.
0: El único dos en la cuta patatín.
1: De enige twee mensen.
0: O de con Dios de tingo sacanan.
1: Waarom moest God hun naar buiten brengen?
0: Para el resultado ahora.
1: Om het resultaat te voorkomen.
0: Pecador,
1: dat zij als zondaars.
0: Sacaman,
1: hun hand zouden uitstrekken.
0: Die voor die palu die vida,
1: en eten van de boom des levens.
0: Die pecador immortal.
1: En een onsterfelijke zondaar te worden.
0: Sorry, man, hoor, si Dios, dat un problema.
1: Dan had God een probleem.
0: Dat Dios solo dat zien, sacole, dat
1: God alleen. Alleen zelf zou weten hoe hij dat zou moeten oplossen. Maar stel je voor iemand die slechte dingen doet.
0: Pecador,
1: een zondaar. Die niet sterft.
0: Oh nee.
1: Wat zeg je? We vragen niet dat niemand doodgaat. Maar soms zeg je geprezen zijn Heer. Hij is gaan rusten. Stel je voor als Hitler nog in leven was.
0: Idi Amin
1: nog in leven was. Die mensen doden met plezier. En dan zou je niet kunnen begrijpen. Dat je het misschien niet mee eens bent. Maar wanneer deze mensen sterven. Ze hebben heel veel mensen
0: rust.
1: Want ze zijn er om alleen maar het kwaad te doen. God zegt ik moet ze naar buiten zetten. Waarom moet hij dat doen? Want de duivel. Heeft al het mogelijke gedaan. Dat ze niet eerst hebben gegeten van de boom des levens. De Bijbel heeft laten zien. Dat de boom des levens en de boom van kennis der goed en kwaad stonden naast elkaar. Zij hebben gekozen om eerst van de verboden vruchtboom te eten. En ze zijn zondaars geworden in een heilige hof. Er was niets verkeerds. Er was een boom genaamd boom van kennis en goed en kwaad. En en geleid door een slang.
0: Adam en Eva. Con Dios.
1: Hebben Adam en Eva hun relatie met God
0: verbroken.
1: Want toen ze hebben gegeten.
0: Na, okay, completamente voor de gracia,
1: hebben ze de genade van God
0: kwijtgeraakt.
1: En God moest zijn straf opleggen. God heeft gezegd, de dag dat jullie eten zullen jullie zeker sterven. Geestelijk.
0: Adam en Eva morir al instante.
1: Zijn Adam en Eva gelijk doodgegaan.
0: La separación entre Dios con Abby Mesor.
1: De scheiding tussen hen en God is gelijk gekomen.
0: Nos mete corona esconde.
1: We weten nog, ze zijn gaan schuilen.
0: Zat in bij mucha tabi cura pa otro día. Ahora este en bodo son tabi por tu cura Mesora.
1: Nog een keer.
0: Eyu.
1: Het kind.
0: Orbeyakas.
1: Wanneer hij thuis komt.
0: Esto corre bij por tu cura Gusma.
1: Doet hij de deur open elke dag.
0: Ribera días y mal en tabin.
1: Maar de dag dat hij verkeerd heeft gedaan, komt hij niet. Waarom ben je niet gekomen vandaag? Ik ben moe. En als je ontdekt, hun geweten laten niet
0: betrust.
1: We hebben iets dat we geweten noemen. Wanneer het belast is. Zijn de ogen de spiegel van je ziel. In je ogen zien mensen. Dat je geweten belast is. Dat je bezig bent. En het leven te
0: toneel spelen,
1: om na te bootsen.
0: Oké, okay. Romanen.
1: Dus mijn broers en zusters, het is goed dat wij realiseren. Ik moet dit vanavond herhalen.
0: Want
1: we zijn bezig met informatie tot het einde.
0: Laat
1: me het nog een keer met u delen dat u het goed onthoudt. Hoe het menselijk brein werkt.
0: Informatie
1: produceert gedachten.
0: Pensamento
1: gedachten
0: produceren
1: ideeën.
0: Ideeën
1: produceren gewoontes. En gewoontes
0: produceren acties.
1: Acties.
0: Dat produceren costumbran.
1: Produceren nogmaals gewoontes. Ja,
0: en de costumbran.
1: En de gewoontes.
0: Dat produceren karakter.
1: Produceren het karakter.
0: En finalmente karakter.
1: En uiteindelijk zal het karakter.
0: Dat produceren destino.
1: De bestemming.
0: Laat mij eens een vraag stellen die ik eerder trof. Si Dios que cambia por destino, ¿no?
1: Als God jouw bestemming wil wijzigen.
0: Chico, Dios digo cambia.
1: Wat moet God veranderen?
0: Ah, sí.
1: Oh, nu wel.
0: Informatie.
1: Het begint bij informatie.
0: Si información da malo,
1: als je slechte informatie
0: hebt,
1: dan gaat je eindbestemming niet goed uitvallen. Dus je gedachten, je ideeën, alles is slecht.
0: Entonces, Dios te va a brindar que con ahí. Dios no te va a brindar que
1: God gaat niet tegen, vechten tegen deze dingen.
0: Dios simplemente te va a
1: God probeert simpelweg de informatie voor jou te veranderen. Want als hij je informatie wijzigt,
0: pensamento da cambia,
1: verandert je gedachten,
0: hábitos da cambia,
1: je gewoontes,
0: acción da cambia,
1: je handelingen,
0: karakter da cambia,
1: karakter
0: finalmente destino también da cambia.
1: En uiteindelijk verandert ook je eindbestemming. Onze gedachten is als een koelkast. Ons brein is als een koelkast. Ik hoop dat u mij begrijpt. De enige illustratie dat ik kon vinden is dit. Als ik een glas met heet water neem. Ik zet het in de vriezer. Wat zijn de twee dingen die de vriezer kan doen met het water? Het kan het maken tot ijs.
0: En het pot jouw frio.
1: Hij kan het water koud maken.
0: De enige dos kost dan kwijt efficiëntel voor ons.
1: De enige twee dingen dat de vriezer kan doen.
0: Of wat denk je dat de vriezer
1: of denk je dat de vriezer juice sap kan maken van het water? Maakt hij het limonade van? Kan je bier van maken?
0: Nou toch?
1: Nee toch?
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Want zo'n efficiëntel processen informatie.
1: Want de koelkast
0: processeert.
1: De informatie.
0: Ja, información que la haña,
1: de informatie dat hij ontvangt. Die het is geen proces. Verwerkt hij de informatie.
0: Okay. Word.
1: Nu.
0: Si de mi mente,
1: als in mijn gedachten.
0: Mal
1: slechte informatie komt.
0: Mi acción al otro resultado, ya sé,
1: dan is mijn handelingen het resultaat daarvan.
0: Dus je moet ook eens meer. Dat
2: te consumeren. Als ik te maten,
1: als ik dingen houd van die me ergeren en mensen doden. Zal je me voorliegen dat je een mooi, zachte karakter zou hebben?
2: Nee.
1: De informatie is agressief. En dat zal ook je handelen zijn. Als je vecht om jouw handelen te veranderen. Maar als je informatie niet verandert, ga je op dezelfde manier.
2: Want
1: je brein gaat de informatie verwerken. Het kan het niet veranderen. Als je het kwaad hierin stopt. Kan niet het goede eruit voortkomen. Als het goede eruit
2: komt,
1: moet ik goedheid installeren. Dus het moet duidelijk zijn. De mens wil vaak veranderen. Die vecht om te veranderen. Die bidt om te veranderen. Maar die verandert zijn informatie niet. Je verliest gewoon je tijd. Je kan net zoveel campagnes bezoeken, maar je blijft dezelfde. Totdat je begrijpt dat wat God wil veranderen, onze informatie is. En God heeft ons een boek gegeven
2: bastante información correcto.
1: Met voldoende juiste informatie. Weet u hoeveel mensen zich schamen voor dit boek? Sommige mensen willen het niet eens in handen hebben.
2: Es más, diablo corre un campaña. Diablo corre un campaña.
1: Als de duivel een campagne.
2: Visando, watch out.
1: En hij zegt, let op.
2: Pues están con la Bijbel, voor mij loco.
1: Want degene die de Bijbel lezen kunnen gek worden. Weet je hoeveel gekke mensen, ik ken niet nooit de Bijbel hebben gelezen.
2: Al contrario, Bijbel clara la
1: verdad. In tegenstelling, de Bijbel heeft een helderheid gegeven.
2: Hoe
1: kan je me zeggen dat het handboek dat God gegeven heeft?
2: Pero botanya que tiene de más igual un pistol de encapa para protegerme.
1: De mensen nemen liever een pistool in huis om zich te beschermen.
2: En anti un Bijbel.
1: En ze hebben geen Bijbel.
2: Sadio mayor, corres yo vengo Bijbel casi la rabia.
1: Er was een ouder toen zijn kind met een Bijbel thuis werd boos. Hij schoot
2: man, de Bijbel back.
1: Stuur dat kind om de Bijbel terug te brengen. Want in mijn huis wordt niemand gek.
2: En je Bijbel back.
1: Het kind heeft de Bijbel teruggebracht.
2: In een trintootje special.
1: Met een
2: trintootje special. Geweer.
1: Met een geweer. Een pistool.
2: Si mama no quiere mi Bible, dan maak ik een paar dood.
1: Als mama niet wil dat ik leef, dan maak ik een paar dood.
2: Maar jongen, wapen ons, dan kom je te fout.
1: Ouders, laten wij deze fout niet begaan.
2: Zo, algún de nos misa, ¿quién queda en los cabez?
1: We weten niet wat we in onze verstand
2: zoeken.
1: We denken dat de Bijbel mensen gek maakt.
2: Schoon. Ze kwam toen de Bijbel clara.
1: Weet u hoeveel mensen helder
2: hebben gekregen door de Bijbel?
1: Mensen die dieven waren.
2: Abusador.
1: Misbruikers. Misbruikers.
2: Bijbel is in hand, is de dasje, kom je prediken Christus. Amen.
1: De Bijbel heeft ze gemaakt tot mensen die Christus verkondigen.
2: Zet daarom aan.
1: Dus, laat niemand je
2: voorliegen.
1: In ons brein, wat God wil veranderen, is de informatie. Je bent misschien niet eens met God, maar er is geen andere formule. Weet, God verdwingt niemand. Menselijk brein heeft drie geheugens.
2: Het heeft memoria sensorial, que men gevoel, dan
1: gevoel. Het gehoor,
2: vista,
1: jouw
2: zicht, sensorial,
1: een korte termijn geheugen. En je hebt lange termijn geheugen. Waarom moet ik u dat vertellen? Want het is heel belangrijk. Onze geheugen, iedereen heeft drie geheugensoorten. Je zintuigen, je voelen. Die sturen de informatie naar je brein. Je brein verwerkt de informatie die je ontvangt. Waarom krijg je het niet die het voelt, maar je brein geeft het signaal. Wanneer je brein niet goed functioneert, pak je hete dingen vast en je voelt het niet. Je brein die verwerkt de informatie. Wat je ziet, wat je hoort, je brein verwerkt het. Ik wil u dat alles vertellen.
2: Een memoria a corto plazo.
1: Het korte termijn geheugen.
2: Het is een promesse dat je informatie ontvangt.
1: Wat het eerst de informatie ontvangt.
0: Tinha espaço de 0,25 segundos.
1: Era uma ruimte de 0 tot 20 segundos.
0: 0,25 segundos.
1: 25 segundos.
0: 0,25.
1: 0 na 25 segundos.
0: Segundo. Ok? Essa memória é importante.
1: Dit gedeelte van het geheugen is belangrijk.
0: Die kom.
1: Waarom?
0: Onze oren lo que pasa de memoria e bono filtrefo, bono saque.
1: Wat er door het geheugen gaat als het niet uitfiltert.
0: Eta bij de memoria a largo plazo.
1: Dan gaat het in het lange termijn geheugen.
0: O escucha.
1: Luister.
0: Lo que drinta de memoria a largo plazo.
1: Wat in het lange termijn geheugen terechtkomt.
0: Nota sali nunca más.
1: Gaat nooit meer eruit.
0: Pues aquí dieta sali.
1: Weet je wanneer het eruit gaat?
0: Jesús vino, nos resucita en la culpa nobo.
1: Wanneer Jezus terugkomt en wij een nieuw lichaam zullen ontvangen.
0: Que lo que drinta de nanta pisa con su conciencia nunca más ta sali.
1: Dus wat er hierin komt, het gaat nooit meer eruit.
0: Eta que te ding.
1: Het blijft daarin.
0: Wat pide perdón.
1: Je vraagt vergevenis.
0: Wat is turco.
1: Je doet alles.
0: Ta pasa un cuento por el vino de antidrobe.
1: Je doet, er gebeurt iets en het komt weer naar voren.
0: Ta pasa años lang.
1: Er gaan jaren voorbij.
0: Dat moment dat ik zei, kom bij de moment
1: erop. En op een gegeven moment zei
0: hij, het is weer terug.
1: Want het blijft hier tot het einde. Waarom?
0: Dus dat had een moment van 0-25 seconden.
1: Want er was een moment van 0 tot 25 seconden.
0: Pabo zakken kon je bijvoorbeeld.
1: Om het eruit te doen.
0: Dus op een zakken hoor.
1: Want je weet nu.
0: Hoor je pas 30.
1: Dat wanneer het eenmaal binnen is.
0: Om een zakken maar.
1: Dat je het niet meer eruit kan halen.
0: Hoor, si bota sabi.
1: Als je wijs bent,
0: als
1: je God begrepen hebt deze dagen,
0: Spiritu Santo, je dat filtra.
1: Vraag de Heilige Geest om je te helpen filteren.
0: De 25 seconden kubotje.
1: In die 25 seconden dat je hebt,
0: promet que cosa pasa para allá adelante.
1: Voordat het verder gaat naar achteren.
0: O sea, voy a ir para el diablo, sabe cualquier bombón.
1: Als je weet, de duivel kent weet het.
0: Mayoría de cosas que está apareciendo en el teléfono de más que 25 segundos.
1: De meeste dingen die voorbij je telefoon gaan, is
0: meer dan 25 seconden. Mientras botari, voy 25 segundos a pasar para
1: allá. Terwijl je lacht, gaan die 25 seconden voorbij.
0: En tot después, voy a tener información completa de mi subconsciente.
1: En daarna heb je voor altijd die informatie in je brein.
0: En tot para el diablo, información también es semilla.
1: En voor de duivel is informatie als een zaad.
0: Y en que de momento,
1: hij is plant het in je gedachten. En hij weet dat het uiteindelijk
0: vrucht
1: gaat
0: dragen.
1: Al is het niet nu, morgen of overmorgen, maar zeker weten. Als hij maar weet dat het in je lange termijn geheugen terechtkomt. Met andere woorden. Wanneer je geniet van de slechte dingen. Van de dingen die verboden zijn. De dingen die God niet goedkeurt. Denk aan je 25 seconden. Denk eraan.
0: Pues ahora momento de cargar.
1: Want wanneer jouw geweten belast is.
0: En de batterij para que me pueda salir de
1: je. En je merkt.

0: zorgt ervoor dat er overal slechte informatie is.
1: Toen ons permitte hier.
0: Wij konden het gisteren zien.
1: Eva die zeggen banden je paalero.
0: Toen Eva alleen maar dicht bij de boom kwam.
1: Even bij pakomi.
0: Hij is dicht, is niet gegaan om te eten. Ze is gegaan om te kijken. Om te kijken. Wat zo verkeerd is aan die boom.
1: Die
0: boom heeft groene bladeren. Fruit zoals alle andere
1: bomen.
0: Er is niets verkeerds aan die boom. Je kan het niet zien.
1: Je moet geloven
0: wat God je zegt. Amen.
1: No bye.
0: Ga niet. Maar vanaf het moment dat de duivel haar op verboden
1: terrein
0: was de duivel al halverwege.
1: En
0: zo heeft hij haar omver gehaald. De vijand wil zijn koninkrijk herstellen en vullen.
1: We hebben begrepen vanaf
0: het begin. Een mooi tapijt, hè?
1: Je komt eerst bij
0: het rood voordat je bij het
1: goud komt.
0: En dat representeert het platform van redding.
1: Akibana, hier in deze land,
0: moet je voorstellen dat dit een zwarte tapijt is. En dat representeert onze wereld. Wij allen worden hier geboren. Maar als je gered wil worden, moet je daar
1: naartoe.
0: Hier zal alles tijdelijk zijn. Hier aan deze kant is het eeuwige leven. Het is jouw keuze. Wij worden daar geboren.
1: Educatie.
0: Opvoeding.
1: Desarrollo.
0: Ontwikkeling.
1: Sen.
0: Geld.
1: Onderbouw.
0: Goed werk.
1: Casa.
0: Alles is daar.
1: Pero claro que tu costa temporal,
0: maar weet, het is tijdelijk.
1: Je hebt een
0: begintijd. Je hebt een begintijd. En je hebt een eindtijd.
1: Romana, aquí banda so costa eterno, amen.
0: Hier hebben we alles eeuwig.
1: Dus dat Dios te
0: en dat is wat God met ons wil bespreken.
1: En va cambiar.
0: Hij gaat het niet veranderen.
1: En no por.
0: Hij kan niet.
1: Pues tiene que finalmente que va infierno.
0: Er zijn mensen die uiteindelijk naar de hel willen.
1: Nee, que va.
0: Ze willen gaan.
1: Pastor, dijo, Dios está aquí, está infierno.
0: En mensen vragen, dominee, waarom haalt God de hel niet weg? Als God een God is van liefde, waarom haalt hij de hel niet weg? Ik zeg, je bent eerlijk. Maar weet je dat er meer mensen naar de hel willen dan naar de hemel? En God wil hen niet mismoedigen.
1: Er
0: zijn meer mensen die naar de hel willen dan naar de hemel.
1: Er is een
0: file daar. Mensen, de weg naar de hemel is smal. Het is ongemakkelijk. Degene naar de hel is
1: breed.
0: Veel ruimte.
1: Maar
0: de meeste mensen zijn daarop. Je moet begrijpen, ons probleem is. Wij zijn hier geboren. Als Adam en Eva binnen waren gebleven, zouden we daar geboren zijn. Maar doordat ze gezondig hebben, moeten wij buiten Eden geboren worden. En de vraag is, als je God maar kan begrijpen, heb je de interesse voor het eeuwige leven? En dan moet je een besluit nemen. Verloren gaan. Zit en het komt tegemoet. Je hoeft niets te doen. Stop als je wilt eten. Stop met bewegen. En zit te wachten, het komt. Maar redding is een besluit, moet je daarvoor nemen. Dat is wat God u wil vertellen. Zonde heeft ons gescheiden van God. De Bijbel zegt dit.
1: Isaiah 59:1-2.
0: God heeft gezegd, niet mijn hand is te kort. Het is niet dat ik het niet kan. Maar door uw zonde.
1: Die
0: scheidt ons van God.
1: Ons
0: probleem is weer. Mijn moeder en vader zijn
1: zondaren.
0: Ik kan geen heilig kind geboren worden. Hoe kan ik dat doen? Waar ik ook geboren ben. Mijn probleem is mijn natuur. Het zijn niet de dingen die ik doe. Maar het feit dat mijn moeder en vader.

0: de zondaar zijn.
1: Qua u kun antrata, u pecador.
0: Welk kind ze ook maken, het is een zondaar.
1: Amen.
0: Amen.
1: Het zijn niet
0: de dingen die ik doe.
1: Se mi no hace ni un malo, no pone más clavado. Se mi no hace ni un malo.
0: Als ik geen kwaad doe.
1: Was die hoepikos bon.
0: Je hebt heel veel goede dingen gedaan.
1: Bijvoorbeeld iglesia.
0: Je kan een kerk bouwen.
1: Bijvoorbeeld hospital.
0: Je kan een ziekenhuis bouwen.
1: School.
0: Je kan een school bouwen.
1: Als banda,
0: maar als je hier blijft, ga je verloren.
1: Want
0: redding is hier.
1: Wat ik mee?
0: Kunt u mij volgen?
1: Je
0: moet niet proberen om goed te doen, je moet hier zijn. Hier is redding.
1: Want ik met die gane biolana na pia, Roman?
0: Nog een keer?
1: Met die gane biolana na pia?
0: Denk je niet dat ik graag naar Nederland wil komen, te voet naar Nederland wil komen?
1: Maar besparen zijn 2000 euro?
0: Om die 2000 euro te besparen.
1: Wat allemaal je gaat halen?
0: Misschien niet vandaag, maar ik zou wel aankomen. Maar ik kon niet te voet komen.
1: Romanen, nos no por salva aquí banda.
0: Wij kunnen hier niet gered worden.
1: Als je banda die salvación.
0: Daar is de redding.
1: Ante único en el que vive banda su nombre está Jesús, amen.
0: En de enige die daar is, zijn naam is Jezus.
1: Sabe noche no sé para qué tú no llevas.
0: Vanavond staan wij daarbij stil.
1: Iran Bijbel zegt ons in Ezekiel 33, Jezus.
0: Bijbel zegt ons in Ezekiel 33, vers 11.
1: Dios manera mi tabiba.
0: Zoals ik leef,
1: Señor te declara,
0: verklaart de Heer.
1: Hij
0: zegt, ik heb geen plezier in de dood van de
1: zondaar.
0: Denk je dat God blij is wanneer wij sterven?
1: No.
0: Nee. Maar als de mens de weg van de dood kiest, waarom zal God hem of haar dwingen? Waarom? God dwingt jou niet. God respecteert jouw wil. Waarom? Hij heeft je het zelf gegeven.
1: Morgenavond
0: praten we een beetje over de
1: vrije wil.
0: Als God je ziet.
1: Ga in de supermarkt. Hardware.
0: Naar een bouwmarkt. Om een touw te kopen. Je bent moe. Je kan geen rust krijgen. Je komt naar huis. Je schrijft je brief. Je zet het op tafel. Je gaat in de badkamer. Je doet de deur op slot. Je gooit je
1: touw.
0: Over de balk. Je maakt een lus aan de
1: kant.
0: Je bent de andere punt aan de andere
1: kant.
0: Je staat op de wc-pot. Je zet de lus om je
1: hand.
0: Je bent moe van deze wereld. En je springt naar beneden.
1: Acaba.
0: Dan is het afgelopen. God moet mij helpen. God kan mij niet helpen, want als je wil sterven, zal je sterven. Als je wil sterven, kan God je niet verplingen
1: om te leven.
0: Als je
1: verloren gaat.
0: Je moet wel een beetje rustig gaan. Nu ga je een beetje te sterven.
1: Oké, zie. Ik heb nog een keer. Oké, terwijl dit erover.
0: God kan je niet dwingen. Hij moet je respecteren. En dat maakt hem God. Hij weet dat je het gaat doen. Maar je weet ook dat je het gaat doen. Waarom praat je niet met hem? Waarom vraag je niet om hulp? Heel vaak heb je jezelf gedisqualificeerd. Nee, ik ga niet bidden. Wat ik heb gedaan, God kan me niet vergeven. Wees serieus. Noem het grootste wat je hebt gedaan dat God je niet kan vergeven. Zeg maar de grootste zonde. Mensen doden. God vergeeft jou. Als je maar in staat bent om God vergevenis te vragen.
1: De
0: conditie om vergevenis te krijgen is je zonde belijden.
1: De
0: dief aan het kruis.
1: Zijn
0: laatste kans. Hij is gekruisigd als een dief daarboven. Ik weet niet als het zijn geluk was. Maar Jezus was naast hem. Terwijl die andere fouten maakt. Ik heb geleefd als een dief. probeer toch te veranderen.
1: Ora, это критика Jesus.
0: En nu geeft hij Jezus kritiek.
1: Ele droge reconoce algo, Roman.
0: En die dief heeft iets erkend.
1: Sa que le droge di?
0: Weet je wat hij zei?
1: Vamos bom, respeita o homem aqui.
0: Heb je geen respect voor deze man?
1: Cubo a horta.
0: Jij en ik hebben gestolen.
1: Nos merece morto.
0: Wij verdienen de dood.
1: Pero homem aqui que las.
0: Maar wat heeft deze man gedaan?
1: Antiora também diz Jesus.
0: En dan zegt hij tegen Jezus.
1: Senhor, quando arrivo a mim.
0: Heere, denk aan mij.
1: Ora vou vir em turbo glória.
0: Wanneer je komt in je koninkrijk.
1: Escuta bom, Ruben.
0: Denk goed.
1: Senhor, quando arrivo a mim.
0: Heere, denk aan mij.
1: Ora vou vir em turbo glória.
0: Wanneer je in al je heerlijkheid komt.
1: Ruben, pede homem com suas mãos para
0: clavar. Een man met zijn handen
1: te clavar.
0: Wanneer hij in zijn koninkrijk
1: komt.
0: Vele dingen die mensen die hier op aarde wonen. Ze hebben het niet gezien. Zodat je kan begrijpen. Hij wist dat Jezus de dood zal ontkomen. Maar hij weet dat Jezus zal opstaan. Hij weet dat Jezus zal gaan.
1: Preparai lugar.
0: De plaats voorbereiden.
1: Ele também está com Jesus no back.
0: En hij weet dat Jezus terug zal komen.
1: Glória a Deus, Romana.
0: Prijs de Heer.
1: Pede homem com sua mão clavada de condição em judança.
0: Vraag een man vragen die in deze conditie gekruisigd is.
1: Para o futuro.
0: Voor je toekomst.
1: Irmã, eu gosto de Deus que eu vou mirar bem noite, amém?
0: Dat is wat God wil dat je ziet vanavond.
1: Amém. Sua última oportunidade.
0: Zijn laatste kans.
1: Per la sua dicero.
0: Maar hij heeft gebruik van
1: Sabi.
0: Wijs.
1: Saya bibab ladron.
0: Hij heeft geleefd als.
1: Hasikoi ladron. Geluri ladron. Pai perdi como ladron Roma.
0: Geleefd als een dief. Alles gedaan als een dief. En gestorven als een dief.
1: Dios conoce tu condición vanavond.
0: God kent jouw conditie vanavond.
1: De único que pode na mente.
0: De enige die tot jouw verstand kan spreken. Je kan niet zeggen dat je hem niet hebt gehoord. Wanneer God tot je heeft gesproken, hij kent de kanalen waar hij tot jou spreekt. En geliefde, er is geen andere weg. Jezus is de enige. Zoals we hebben gezongen, Jezus is de enige hoop.
1: Jezus is onze enige
0: oplossing.
1: Hij
0: is onze enige oplossing. Waarom? Mijn broeders, je moet begrijpen. In al de geestelijke leiders. Die bestaan. En die zullen komen. De enige geestelijke leider. Die met alle autoriteit kan zeggen. Ik ben de weg.
1: Amita é verdade.
0: Ik ben de waarheid.
1: E vida.
0: En ik ben het
1: da
0: leven.
1: Christus Jesus, Romana.
0: Is Christus Jezus. Niemand anders kan dat zeggen. Geen van hun.
1: E mesmo Jesus aqui.
0: Diezelfde Jezus.
1: O poder e autoridade.
0: Met kracht en autoriteit. Heeft gezegd.
1: En
0: de zoon des mensen zal gekruisigd worden. Maar op de derde dag zal hij weer opstaan. Halleluja.
1: Wat is dat? Mahoma bisekoi? Wat is Mahoma? Lieder, moslima Mohammed.
0: Mahoma. Mohammed dat ook ooit horen zeggen?
1: Wat is de Christen misekoi?
0: Heb je Christen dat horen
1: zeggen? Nou,
0: ze kunnen dat niet zeggen. De enige die dat
1: kan zeggen. Jesus.
0: Is genaamd Jezus.
1: Amen.
0: Op de derde dag zal ik opstaan.
1: Wat is zekerheid dat hier, man?
0: Kijk, een zekerheid die hij had.
1: No, de quatre. Repetit tres.
0: Geen tweede, geen derde, maar
1: wow.
0: Geen vierde, maar de derde.
1: Wow.
0: Wow.
1: Wow.
0: Wow.
1: Pastor Romano, Jesus está único.
0: Want Jezus is de enige.
1: Problema está qual? Nós temos que reconhecer Jesus.
0: Het probleem is, we willen Jezus vandaag niet erkennen.
1: Nós temos que realizar.
0: We willen niet realiseren.
1: Mas segui busca, Roman.
0: Maar blijf zoeken.
1: Lopo compro, digo, lopo ponho um niet.
0: En je zal begrijpen dat er niet één is die lijkt op Jezus.
1: Jezus is superieur, man.
0: Jezus is superieur.
1: De unico ser.
0: De enige wezen. Met dat zijn spuug.
1: Mesclaco lodo.
0: Gemengd met klei.
1: Halleluja.
0: De ogen van de blinden open.
1: Roman, se esculpe de Jesus está sendo.
0: Se esculpe.
1: Se
0: esculpe.
1: Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe. Se esculpe.
0: Hoe kan je dan twijfelen?
1: Die komt met die meer te confieren.
0: Waarom ben je bang om hem te vertrouwen?
1: Por eso está pasando con conoce.
0: Het resultaat kan zijn omdat je hem niet kent.
1: Idee ainda.
0: Je hebt nog geen idee.
1: Pero es Jesús aquí.
0: Maar deze Jezus.
1: Ha formado.
0: Heeft jou geformeerd.
1: Y forma a mí.
0: En heeft mij geformeerd.
1: De barriga de nos mama.
0: In de buik van onze moeders.
1: Mi mama canando.
0: Mijn moeder lopen.
1: Trabajando.
0: Werkende.
1: Dormir antes y turco.
0: Slapen, opstaan en alles.
1: A 9 luna largo.
0: 9 maanden lang.
1: Madre mi den agua, Romana.
0: Heb ik geslapen in water.
1: Jesús se pega turcos como ese guardo pega.
0: Jezus heeft alles vastgemaakt dat vastgemaakt moet worden.
1: Wat is materiaal, no?
0: Kijk naar de materiaal.
1: Gente, tu mundo, tu materiaal.
0: Tanden zijn de materiaal.
1: Lenga tu materiaal.
0: Wow,
1: tu materiaal.
0: Ogen
1: heeft... planten man tu materiaal.
0: Je benen
1: hangen. Uien tu materiaal. Hallo.
0: Je nagels zijn materiaal.
1: Kom eens met ik op isabu, man.
0: Wat moet ik je nog meer vertellen?
1: Neem ons
0: in zaad.
1: Dat is pas. Zie je dat wat je doet tot aan je, man.
0: Als het geen, als het een tweeling is, beide krijg je.
1: Hoe komt dat in?
0: En nu komt het.
1: Niemand die nang.
0: Maar geen van hun.
1: Wat die vingerprint ben koren.
0: Heeft dezelfde vingerprint.
1: Amita punt is omdat Jezus zegt.
0: Waar heeft God al die vingerprints kunnen vinden?
1: Onderman.
0: Waar?
1: Toen dos man.
0: Iedereen heeft twee
1: handen.
0: Ze zijn identiek.
1: Computer dat no match. In
0: de computer
1: match.
0: Geen match. Het match.
1: Hoe pop je wow?
0: Je pupil van je
1: dat
0: oog.
1: Niet.
0: Jij alleen hebt het.
1: Planten, je marken dan goed jij.
0: De tekens onder je voet.
1: Gasta.
0: Je voet verslijt.
1: Wat duim dat gasta.
0: Je duim verslijt.
1: Je vingerprint dat kent.
0: Maar de vingerprint blijft.
1: Wat serieus, man.
0: Laten we serieus zijn.
1: Waar gaat u?
0: Staat u daarbij stil?
1: Wat de mond, no?
0: In de wereld.
1: Not in niemand mas manebo.
0: Is er niemand zoals jij?
1: Wat een unico.
0: Je bent je bent uniek.
1: We
0: zijn niet als een lamp. Je kan een tweeling zijn. Die is die en jij ben jij.
1: Jullie
0: hebben samen geslapen in de buik van de moeder, maar elk een is op zichzelf. Wat moet God nog meer doen dat mensen erkennen dat Hij God is?
1: Computer in competentie met God.
0: Mensen zien de computer als een competentie met God.
1: Maar enige trein computer hebben, zeg jij doe niet mente?
0: Degene die de computer heeft gemaakt, wie heeft
1: hallo?
0: Hem een stand gegeven? Hallo?
1: Hoe we zijn zeker, pastor? Ze komen met computer, dat ik maar liever Dios. Hallo?
0: Een tiener zei tegen mij, God, misschien, dominee, ik denk dat de computer sneller is dan God. Hallo? Hij is een kind. Wie heeft degene het verstand gegeven die het gemaakt heeft?
1: Dat is de toen was stil.
0: En in Nederland zeggen ze, awor itabata keto. Keto.
1: Hoe is het goed, Wanje? Galer. Romanen, dat is ook een beetje wat we comprenden.
0: Broers en zusters, dit is wat ik wil dat u begrijpt.
1: Ik is zo'n zakete unico.
0: Deze Jezus is de enige.
1: Para funcionar de mundo aquí.
0: Om te functioneren in deze
1: en
0: wereld.
1: De que está ding.
0: In al de heerlijkheid.
1: Siendo Emmanuel.
0: Wezende Emmanuel.
1: Dios creador.
0: God schepper.
1: Het dat ding is kopen bij de hende.
0: Hij moest kiezen om de mens te worden. Weet je wat de degradatie betekent?
1: Een creatuur.
0: Dat de schepper.
1: Dat is kopen in de conditie van een creatuur.
0: Om te komen in de conditie van een schepsel.
1: Was dat dan een ami?
0: Net zoals ik.
1: Met de kopen bij de vorming kora.
0: Ik kies om een rode meer te worden.
1: Grande man neem ik man.
0: Zo groot als ik ben.
1: Met de kopen bij de vorming kora.
0: Ik kies ervoor om een rode meer te worden.
1: Met de vorming man.
0: Weet je hoe ze mieren doden?
1: 5000 labai, als niet.
0: Zo zijn gelijk 5000.
1: Wat een risico Jezus heeft genomen voor mij.
0: Kijk, een risico dat Jezus heeft genomen voor u en ik. Omdat hij van ons houdt. Hij kiest om mens te worden. En de risico om buiten de hemel te
1: blijven.
0: Eén kleine verkeerde gedachte en het was gedaan.
1: Minimo.
0: Het minimum.
1: Hoor het diablo wie zei...
0: Toen de duivel zei:
1: si, de Dios,
0: als je de zoon van God bent, maak dat deze stenen brood worden. Denk je dat Jezus problemen heeft om brood te maken van de stenen?
1: Panta koi loco.
0: Brood is iets.
1: Bolo, terte, whatever, man. Panta koi kens.
0: Brood is iets geks.
1: Bolo.
0: Maar een cake. afrontar.
1: E aí? Que me arrumaram?
0: Meu bruxo e sister.
1: Jesus tem que controlar sua mês.
0: E Jesus muito excelente.
1: E responder diabo.
0: Beherzen.
1: Mitata não manda embe sin um pie de pão.
0: En heeft geantwoord, mijn vader heeft
1: brood
0: nodig.
1: Pasou hein, não tomi bati pão só.
0: Want mensen leven niet alleen maar van brood.
1: Sino de cada palavra que sai da boca de Deus.
0: Maar van elk woord dat uit de mond van God gaat.
1: Irmão, olha o meu portemonnaie.
0: Wanneer je kijkt naar je portemonnee.
1: Of conta de banco.
0: Of naar je bankrekening.
1: Vou me receber dan bira tiki.
0: En je ziet dat de nullen minder worden.
1: Ainda Deus está vivo, amen.
0: Dan leeft God nog steeds.
1: Want
0: vele van ons worden
1: wanhopig. Weet
0: u nu dat u ademt zonder te betalen?
1: Imaginava Deus está cobrando um sempre sali, um sempre debedero, uma
0: banca. Stel je voor dat God ons in rekening zou brengen.
1: Af cinco sempre sali, ora você aqui você tá mal, ó.
0: Vijf cent om uit te ademen. Hoeveel geld zal je niet kwijtraken?
1: Sério, man.
0: Laten we serieus
1: zijn. Ik denk dat ik alles zou inhouden om niet te betalen.
0: Ik denk dat ik alles zou inhouden om niet te betalen.
1: En dan moet... Je moet dat moeren.
0: Je gaat sterven. Wat ga jij doen?
1: Huh? Adem, adem.
0: Wat ik wil dat je begrijpt is... Dat we bang zijn voor God. Terwijl de vijand dat gecreëerd heeft. En hij heeft het gecreëerd met informatie. Er zijn mensen die veel meer angst hebben voor de duivel dan dat ze bang zijn voor God. Sommige mensen hebben zelf de duivel kan het lichaam doden, maar God kan je gehele bestaan weghalen. Niet in deze wereld en niet in degene die volgt. En wij moeten dat begrijpen.
1: Want Jezus is alleen voor eternidad.
0: Jezus is vanuit de eeuwigheid gekomen.
1: Trenta den tempo, hein?
0: En gekomen in het tijdelijke.
1: Abandona eternidad.
0: De eeuwigheid achterlaten.
1: Trenta den tempo,
0: en komen in het tijdelijke.
1: Maar ayuda nos que tá viva den tempo.
0: Om ons te helpen die in het tijdelijke leven.
1: Alcanzar eternidad, Roman.
0: Om het eeuwige leven te kunnen beërven.
1: Het minimum kost dat Dios kiep aan ons als iemand te keren.
0: En het minste wat God wil is dat wij geloven.
1: Maar het minimum.
0: Het minste.
1: Maar Jezus is de enige.
0: Jezus is de enige.
1: Dat betekent dat 100% Dios.
0: Hij is de enige wezen dat 100% God was.
1: En 100% hende.
0: En 100% mens.
1: Amen.
0: Amen. De geest van God heeft gefunctioneerd als zijn vader.
1: En Maria fungi como su mama.
0: En Maria als zijn moeder.
1: Pero va que secreto, ¿eh?
0: Maar kijk naar het geheim.
1: Porque dado momento, ora, você atende,
0: op een gegeven moment toen Jozef hoorde.
1: Con Maria también sale en estado,
0: dat Maria in verwachting was.
1: Junta,
0: hij was het niet.
1: Die, no, no, no, no,
0: hij zei, nee.
1: Taba di patrán te sali bai.
0: De achterdeur ga ik weer weg.
1: Dios, que tranquilo, brother.
0: Jezus zegt rustig.
1: Maria usa como instrumento.
0: Want Maria is gebruikt als een instrument.
1: Maria está é única mulher.
0: Maria zal de enige vrouw zijn.
1: De história de mundo.
0: In de wereldgeschiedenis.
1: Quando sendo virgem.
0: Die een kind heeft gekregen terwijl ze nog maagd was.
1: Nenhum outro é possível.
0: Geen enkele ander kan dat doen.
1: Amen.
0: Amen. Wij moeten God kunnen vertrouwen.
1: Dios me no tranquilo, tranquilo.
0: God zegt tegen Jozef, wees niet bang. Ik ga niets
1: verpesten.
0: Je zal Maria krijgen. Zoals je haar wilde.
1: Virgen.
0: De maagd.
1: Als je de moment,
0: en als je met een vraag in je gedachten zit, wanneer je in de hemel bent, zal je Jezus vragen.
1: Ik kan misschien
0: vragen van, hoe is het mogelijk? Nee, wanneer je in de hemel bent, zal je vragen. En dat is wat de Bijbel zegt. Een maagd zal een kind krijgen. De enige persoon over wie de Bijbel dat geschreven heeft. Jezus is de weg.
1: Verdad,
0: de waarheid
1: y vida.
0: En het leven.
1: Wat Jesus te bisabo de noche.
0: Kijk wat Jezus zegt tot u vanavond.
1: Si bola gami topa cubo,
0: als u toestaat dat ik u ontmoet,
1: lo boto porque camina verdadero.
0: Zal je de ware weg ontmoeten.
1: Amen.
0: Amen.
1: Si boto porque camina verdadero,
0: als je de ware weg hebt gevonden,
1: is de un ding,
0: Want er is één.
1: Loboto porque es verdad.
0: Sale de waarheid.
1: Absoluto.
0: De absolute waarheid.
1: En verdad completo.
0: De complete waarheid.
1: Ando si boto pa que el camino de verdadero.
0: En als je de ware weg hebt gevonden.
1: Je verdad absoluto.
0: En de absolute waarheid.
1: Voor alcanza vida eterna.
0: Dan zal je het eeuwig leven ingaan.
1: Amen.
0: Amen.
1: Di otra manera no te va a ir.
0: Het gaat niet op geen enkele andere manier. Je moet ze vinden.
1: Doe dit.
0: Alle drie. Om het eeuwig leven te hebben, moet je de weg van eeuwig leven vinden. Om de waarheid te vinden, moet je de weg hebben. Weet je dat bij Jezus alle drie zijn?
1: Jesús te camina.
0: Jezus is de weg.
1: Jesús te verdad.
0: Jezus is de waarheid.
1: Jesús te vida.
0: En Jezus is
1: de único líder espiritual que fuera visto en boca grande.
0: De enige geestelijke leider die dat kon volmondig kon zeggen.
1: Was ni otro ender humano, ni otro líder.
0: Niemand, geen enkele andere leider.
1: No por haberse saque.
0: Die kon dat vertellen. Tot de dag van vandaag. Velen zijn opgestaan en doen alsof ze Jezus zijn. Maar hun stekker is uitgetrokken. Er zijn gezinnen die verbieden dat hun gezin zich bezighouden met Jezus. Vandaag zijn er scholen, bedrijven, dat als je alleen maar de naam van Jezus noemt, dat je werk kan verliezen. En zijn landen
1: die Jezus creëert.
0: Die Jezus gemaakt heeft. Zorg dat ze gezegend zijn. Met zon en water. Maar als de mens. Zijn naam. De naam van Jezus noemt. Kunnen ze in de gevangenis terechtkomen. Of zelfs de dood krijgen. De naam boven alle namen. De duivel heeft een sfeer gecreëerd. Dat in deze wereld van God. Zijn naam niet genoemd mag worden. Mensen met angst. Die noemen de naam van Jezus niet. En ze noemen de naam van de duivel elke dag. We zingen de naam van de duivel zonder dat we weten. We zingen de duivel kom in ons woorden zonder dat we weten. Muziek, de meeste muziek. We zijn ermee bezig. Omdat het goed klinkt. Maar wat zingen ze? Weet ik dan. Maar het klinkt goed, Tobiné.
1: We kanten bij goal. Kanten bij goal.
0: Ze zingen. Maar raak.
1: Papa, want dat pidiendo diablo in zich aan mij. Pidiendo diablo in zich aan mij.
0: Denk erom dat je de duivel niet uitnodigt om bij mij te komen.
1: Diablo in bij mij.
0: Dat de duivel in mij komt wonen.
1: Mi alma aquí.
0: Hier is mijn ziel.
1: Papa, want ik kon niet wat cantando.
0: Let op dat je niet die dingen zingt.
1: Pues esto suena bom.
0: Want het klinkt goed.
1: Pero esta información.
0: Maar het is informatie.
1: Suena más a tu chimes.
0: Het klinkt heel erg mooi. Het laat je mooi bewegen. En zo nodig je de duivel uit om binnen te komen. Wij zijn wijs. God wil dat we wijzer zijn. We moeten begrijpen dat de duivel zijn informatie
1: zal verspreiden.
0: Jezus is onze oplossing.
1: Amen.
0: Amen.
1: Je
0: hoeft niet bang te zijn voor de dood. Mensen met een grote mond. Maar ze zijn bang voor de dood. Je moet niet bang zijn voor de dood. Ik wil niet sterven. Maar ik ben niet bang voor de dood. Maar ik heb al een oplossing.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ik kan niet sterven. Ik ben klaar met de campagne.
1: Anke. Anke ko un cosbon di morto ta?
0: Ook al is één goed ding van de dood.
1: Orbe mori bonsa.
0: Wanneer je doodgaat, weet je het niet.
1: Amisago ba mori bonsa ba
0: mori. Ik weet dat je dood bent, jij weet het niet.
1: Dank je Dios.
0: God zij dank.
1: Zo wat besekre tristo?
0: Weet je wat droevig is?
1: Mori zo, mori. Ik kom mori. Man, te kan mori.
0: Ik wil dat niet sterven.
1: Maar bonsa.
0: Maar je weet het niet.
1: Oh, dat is zero wo sagim.
0: Wanneer je ogen sluit.
1: Agaba.
0: Is het afgelopen? Alles wat je hebt gedaan, gerend
1: en gevlucht.
0: Je slaapt, je zegt goedenavond.
1: En
0: je zegt ze geen goedemorgen. Wat is die nostalgie voor Roman?
1: Waarom rennen
0: wij? Wat is die nostalgie voor Jezus? Die is zo'n goede poder.
1: Als Jezus degene die kracht heeft.
0: Dat is dat mis. Dat is dat interesse om een avion, een avioneta.
1: Er waren
0: drie personen.
1: Drie personen in een kleine vliegtuig.
0: Een pastoor.
1: Een dominee.
0: Een padvinder. Een piloot, Roman.
1: En een piloot.
0: Dan te cruzando oceano.
1: Ze gingen over de oceaan.
0: Dat een moment, Roman, de piloot dat zien die kapa.
1: Op een gegeven moment voelde de piloot dat.
0: Een strike.
1: Dat er iets mis was.
0: Roman, je die nou dat fustangen, ze die bula.
1: We moeten gereed zijn om te springen. En de vlieger deed het weer. En hij dacht, dit
0: gaat
1: weer
0: zijn.
1: In de vliegtuig. Vanwege het gewicht.
0: Dos parachuting.
1: Waar zijn er twee parachutes. Wanneer er weer een beweging is, dan gaan ze naar achteren. Hij komt en hij ziet de padvinder en de dominee praten.
0: El pastor explicando joven.
1: De dominee legt aan de jongeren uit.
0: Jesus está bom.
1: Jezus is goed.
0: Jesus está grande.
1: Jezus is groot.
0: Jesus es turcos.
1: Jezus is alles.
0: Ela passa despensa.
1: Hij zei sorry.
0: Vai para trás, abre uma porta.
1: Hij kijkt naar achteren, deed de deur.
0: Romana, qual é um de parachute? Ei.
1: Pakte een van de parachute.
0: Chega bisanang.
1: En hij kwam en hij zei.
0: Wacht, even jongen, daarbij kai.
1: Luister, dit vliegtuig gaat vallen.
0: Me não può permitir.
1: Ik kan niet toestaan.
0: Mi mes el lujo.
1: Dat ik.
0: El lujo.
1: Ik de luxe.
0: Para morrer aqui.
1: Ik heb niet het luxe om nu te sterven.
0: Mita sociólogo.
1: Ik ben socioloog.
0: Mita cardioloog.
1: Ik ben cardioloog.
0: Mita dokter.
1: Ik ben dokter.
0: Mita meneer school.
1: Ik ben een meneer van
0: school. Je bent toeristen kan hebben
1: gedaan. Al de hele lijst die hij heeft gegeven.
0: Aqui dentro de dois parachutes.
1: Er zijn twee parachutes. Deze is voor mij.
0: Waarom bestaan dois parachutes?
1: Kijk maar hoe jullie het gaan oplossen.
0: Mita bai.
1: Ik ga.
0: Abri e porta. Bula Romana.
1: Hij deed de deur open en hij sprong.
0: Maar die is cruel.
1: Mensen zijn wreed.
0: De pastoor die padvinder, wat heb je gehoord?
1: De dominee zei tegen de padvinder, heb je gehoord wat hij heeft gezegd?
0: Si pastoor, wat
1: heb je? Hij zegt, ja dominee, ik heb gehoord. Hij zegt, er is nog één parachute. Doordat je jong bent. Ik heb mijn leven al in Godse hand gelegd. Mijn toekomst is verzekerd. Mijn moment is gekomen. Als jongere wil ik je uitnodigen. Neem de laatste parachute. En spring.
0: Ja, als je bonkos, wanneer maar zien
1: hebben. Het goede zoals ik heb geleerd.
0: Maar die ben die
1: zodat God je mag blijven zegenen.
0: Ja, padvinder commissari.
1: De padvinder begon
0: te lachen.
1: Nee, is het serieus?
0: Serieus. Neem de parachute.
1: Neem de parachute.
0: Bobula.
1: En spring.
0: Amita que demande de Dios.
1: Ik blijf in de hand van God.
0: Dios toa que te escumi.
1: God zal zien wat hij doet. De padvinder bleef lachen. De dominee zegt, heb je begrepen wat ik heb gezegd? Hij zegt ja.
0: Pastor, rustig.
1: Hij zegt, dominee, rustig.
0: Ik socioloog.
1: Deze socioloog.
0: Meneer school.
1: Die meneer school van schoolhoofd. De dokter. Al die dingen die hij
0: heeft.
1: Hij heeft mijn rug genomen en is gesprongen. Nu is er een rugtas voor u en
0: voor mij.
1: Wanneer je bang bent voor het leven, gebeuren deze dingen. Wanneer je wandelt met degene die de macht heeft over het
0: dood,
1: hoef je niet bang te zijn. Amen. Jezus heeft het laten zien. Toen Jezus kwam bij de dood van Lazarus. En hij liet hun weten. Ik kom. De dood van Lazarus was ter ere van God.
0: Maria
1: en Martha begrepen dit niet. Vier dagen daarna. Toen Jezus aankwam.
0: Maria contré.
1: Vroeg Maria.
0: Maria
1: en Martha vroeg aan hem.
0: Señor,
1: Heren, als je hier was,
0: zou
1: mijn broer niet sterven.
0: Jezus zegt, ik ben blij dat
1: ik er niet
0: was.
1: Zodat jullie kunnen geloven.
0: Ik
1: heb jullie
0: gezegd
1: over de opstanding van
0: het leven.
1: Ja, Heren, maar het zal in de toekomst gebeuren. Jezus zegt,
0: nee.
1: Waar heb jullie hem
0: gelegd? Maria komt
1: aan.
0: Dezelfde
1: versie.
0: Llorando.
1: Huilend.
0: Señor, si botaba aquí en el lado de no muri.
1: Heer, als je hier was, zou hij niet sterven.
0: Dat bon amigo.
1: Hij is een goede vriend.
0: Sapone.
1: Hij zegt, waar hebben jullie hem gelegd?
0: No,
1: we hebben hem begraven. Waar?
0: Morto.
1: Hij is vier dagen dood.
0: Olekaba.
1: Hij stinkt al.
0: Bankumi.
1: Ga met me mee.
0: Ze
1: kwamen bij het graf.
0: Het is
1: een grot met een steen ervoor.
0: Jezus
1: zei, quite piedra.
0: Haal die steen eraf.
1: Maar Jesus mesmo por aqui te piedra.
0: Jezus kon de steen zelf weghalen.
1: Si maar piedra.
0: Als jullie geloven dat ik kan, haal die steen
1: eraf. Het probleem in ons leven is dat we
0: willen dat God die
1: steen weghalen.
0: Als je gelooft, haal je die steen opzij.
1: Wat abri e porta.
0: Je opent de deur.
1: Binnen cruzada.
0: Je komt naar de
1: steen.
0: Omdat je gelooft.
1: Deus é tudo cos.
0: God kan alles. Redding. Heeft te maken met mensen
1: y Dios. Amen.
0: En God.
1: Dios tiene poder.
0: God heeft de kracht.
1: A mí me hace tiene fe, Roma.
0: En ik moet het geloof hebben.
1: Si no, no tiene milagro.
0: Anders is er geen wonder.
1: Que el milagro,
0: het wonder,
1: ta poder divino,
0: is goddelijke kracht
1: plus
0: en
1: fe humano.
0: Geloof van de
1: Amen.
0: Mens. Amen.
1: Si no tiene fe,
0: als er geen geloof is,
1: es el poder divino,
0: dan is het goddelijke
1: sin
0: kracht
1: fe,
0: zonder geloof.
1: Nada no pasa.
0: Gaat het niets gebeuren.
1: Si vos querés milagro,
0: als je een wonder wilt zien,
1: no tengo que querer,
0: moet je geloven.
1: Pues sin fe,
0: want zonder geloof
1: impossible.
0: Is het onmogelijk.
1: Piedra,
0: toen ze de steen eraf haalden, laten we zien hoe Jezus een dode van 4 dagen geleden opwekt.
1: La oración,
0: hij heeft gebeden.
1: Lázaro,
0: Lazarus,
1: vivo.
0: Kom naar buiten.
1: Die mag Jezus proberen bij je
0: Jezus kon weggaan en zeggen van oké.
1: Okay,
0: hij moet opstaan.
1: Kijk
0: hoe Jezus een dode heeft opgewekt van 4 dagen
1: geleden. Er zijn mensen. Er zijn mensen die slapen,
0: er zijn mensen die slapen, zo diep slapen, je kan ze ondersteboven keren, maar ze worden niet wakker. Ik heb mensen zien slapen, ze hebben make-up opgezet voor ze en ze weten niets. Zo diep slapen ze.
1: Jesus era um morto de 4 dias.
0: En Jezus heeft een dode van 4 dagen. Hij heeft hem 1 keer
1: geroepen. Een
0: man wiens hart niet
1: meer werkte.
0: Er stroomde geen bloed
1: meer.
0: De longen functioneerden
1: niet.
0: Hij hoorde niet
1: meer.
0: Hij zag
1: niet. De
0: stem van God. Heeft zoveel kracht.
1: Dat het
0: door de oren van een dode is gegaan.
1: En hij
0: heeft die man opgewekt.
1: Lazarus
0: kwam naar buiten. En Jezus zei tegen hun. Maak hem los, laat hem gaan. Als God tot een dode kan spreken. En de dode hoort God.
1: Kun
0: je me zeggen dat jij God vandaag niet gehoord hebt?
1: Laten we
0: eerlijk zijn.
1: Maar Jezus is onze hoop.
0: Jezus is onze hoop.
1: Jezus is un quasi costan así na grande.
0: Jezus is degene die zulke grote dingen heeft gedaan.
1: Vamos a darnos con nuestra razón de confianza.
0: Om ons een reden te geven om te vertrouwen.
1: Mendicoros en te confía Dios.
0: Waarom vertrouwen wij God niet?
1: Wat is een tipo más seguro de botinsen?
0: Je voelt je zekerder wanneer je geld hebt.
1: Como vida de segura.
0: Wanneer je leven verzekerd is.
1: Como tin cas.
0: Wanneer je een huis hebt. Een auto hebt. Met die dingen voel jij je zeker. Maar als je Christus niet hebt, dan heb je dezelfde problemen. Als je ze gisteren niet had, zul je ze vandaag hebben. Als je ze niet vandaag hebt, zul je ze morgen hebben. Want Jezus is de oplossing. Het is niet vechten om goede dingen hier te doen. Wat je hier ook doet, het is tijdelijk. Wat je hier gelukt, is tijdelijk. Wat je hier krijgt, is tijdelijk. Wat je hier verzekert, is tijdelijk. Een dag.
1: Tanto abo,
0: zowel jij als deze dingen zullen verdwijnen. Pero si puedes saber bij noche, maar als je wijs bent vanavond.
1: Want Dios que papo drenta, bij de hof de Eden,
0: God wil dat je weer in het Hof van Eden komt.
1: Kom je de beste llamada,
0: ik ga een oproep doen.
1: Bota,
0: dat waar je bent.
1: Turestang.
0: Allen.
1: Turestang.
0: Allen.
1: Gusta, banda.
0: Die hier leuk vinden.
1: Ze zijn
0: hier zeker
1: voelen.
0: Ze voelen zich hier gezegen.
1: Bon.
0: Ze voelen zich goed.
1: Lanta para.
0: Sta op.
1: Lanta para,
0: sta op.
1: Banda, gusta. Ninguém vai contra você.
0: Niemand gaat tegen jou.
1: A mim pior, Deus tampouco.
0: Ik ook niet. God
1: pero lanta para.
0: Mas sta op.
1: Senhor, vida bobo aqui banda.
0: Heer zegt, je kan hier.
1: Aqui banda é minha vida eterna.
0: Hier is jouw leven.
1: Aqui banda é minha salvação.
0: Hier zal ik redding
1: Jesus
0: krijgen.
1: Jesus, minha esperança aqui banda.
0: Jezus zegt, sta hier.
1: Me ta reza.
0: Ik bid.
1: Me ta yuna.
0: Ik vast.
1: E saco Jesus também.
0: Ik weet dat Jezus komt.
1: Nada.
0: Niets.
1: Toeristen,
0: allen,
1: kusako na mistita yabanda.
0: Die weten dat ze daar moeten zijn.
1: Pero lo que Dios ha pedido nosso venoci.
0: Maar wat God vanavond gesproken heeft.
1: Señor,
0: die zeggen Heer.
1: Mindonje bonga.
0: Ik ben niet één van de goden.
1: Mindonje stan perfecto.
0: Ik ben niet perfect.
1: Mindonje stan speciaal.
0: Ik ben niet speciaal.
1: Permito un cascuchavo venoci.
0: Maar ik heb u wel gehoord vanavond.
1: Salvación te comienza na comienza
0: escuchamiento. Begint bij luisteren.
1: Irmãos, se você está aqui, banda.
0: Als je hier wil zijn.
1: E se você para Deus cambiar o destino.
0: Als je wil dat God je bestemming
1: wijzigt.
0: Van daar naar hier.
1: Heb je de courage om te staan?
0: Heb je de moed om op te staan?
1: Se é o caso, que vida vai lanta.
0: Als het in jouw geval is.
1: Glória a Deus.
0: Geprezen zij de Heer.
1: Halleluja.
0: Halleluja.
1: Glória a Deus.
0: Geprezen zij de Heer.
1: Por mim que preste encanta.
0: Laat de priester gaan mijn speciaal gebed uitspreken. Voor een persoon die een operatie moet ondergaan. Ik geloof in een gezegde meer gebed, meer kracht. Deze zuster gaat een operatie ondergaan van 12 uur.
1: Het is een operatie.
0: Ze zijn nu bezig met de operatie.
1: Het
0: is niet in Nederland, maar op een ander gedeelte van de wereld. God weet precies wat hij moet doen. Maar omdat wij geloven dat God kan, zullen we vragen om zijn wil. Eeuwige God. U bent de God, Heer, die de hemel en aarde geschapen heeft. En alles wat daarin is. Liefdevolle Vader, u hebt gezegd vanavond. Het gebed van de rechtvaardige mag veel. U hebt gezegd waar twee of drie vergaderd zijn en hetzelfde vragen. Dat u zal luisteren. Op dit moment bemiddelen wij hier voor onze zuster Frans.
1: U
0: kent haar.
1: U
0: kent de situatie.
1: U kent de situatie.
0: U weet ook over de operatie die op dit moment
1: plaatsvindt.
0: Heer, wij weten zeker dat... Dat zij in narcose zal gaan.
1: Señor, de dokteren.
0: Heren, de doktoren. Die moeten het werk doen.
1: Señor, Dios.
0: Maar u bent God.
1: Tome dokter su mangan.
0: Neem de handen van de dokter.
1: Tome su mente.
0: Neem hun verstand.
1: Tome su vista.
0: Neem zijn ogen.
1: Abo opera erumanga aquí, Señor.
0: En u doet de operatie van deze zuster.
1: Pastor,
0: Señor,
1: no sa.
0: Want Heren, wij weten.
1: Abo trabol,
0: als u het werk doet.
1: Trabol,
0: dat het werk goed gedaan zal worden. Want Heer, als u
1: spreekt,
0: de ogen van een blinde kan openen.
1: Señor, su palabra,
0: Heer, als uw woorden
1: volan, tu morto,
0: een dode kan
1: opzetten. Heer,
0: dan
1: favor.
0: Weten wij dat u in haar voordeel kan werken.
1: Die nosso van, Frans,
0: van onze zuster Frans.
1: Dank u
0: wel voor wat
1: u
0: tot nu toe hebt gedaan.
1: Dank u wel voor wat u tot nu toe
0: hebt. Bedankt voor wat u doet.
1: Bedankt voor wat u Señor lo hace.
0: En bedankt voor wat u zal doen.
1: Dan onze oración.
0: Is ons gebed.
1: En el nombre arriba tu nombre.
0: In de naam boven
1: el
0: alle namen.
1: De, Cristo.
0: De naam van Christus.
1: Amen.
0: Amen.
1: Dank u voor acompañarnos.
0: Bedankt dat u ons hebt vergezeld.
1: No tiene ni otra esperanza.
0: Er is geen andere hoop.
1: No tiene otra salvación.
0: Er is geen redding. Wanneer u naar huis gaat, zorg ervoor dat u in gedachten hier bent. Laat degene die hier niet waren zien dat u een besluit hebt genomen. Om vandaar te komen, de tijdelijke, te komen naar het eeuwige.
2: Quem nos está bancando conosco, esperança está em Jesus.